0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Lande zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

I say. Can you feel it?

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring the noise!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the universe.

0: Het ritme van de Brainport.
1: Het ritme van de Brainport.
0: Glow FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

van de Brainport. Shine bright like a diamond.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

Maar ik even met je praten. Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. Mensen vragen naar je, mensen vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Het werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

FM.

0: Eerstemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
1: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis, dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen. Sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
10: Erik van Roon.
11: Ja, goedemorgen. Alweer het laatste weekend van jullie met zometeen een nummer waarbij de kijk- en luistercijfer 16 jaar aangeeft. Maar we beginnen met Alesso en One Republic.

en 90. Brandy en Monica, The Boy Is Mine. De songtekst bevat thema's als jaloezie, rivaliteit om een geliefde, wat mogelijk niet geschikt is voor jonge kinderen. Vandaar die 16 jaar leeftijdswaarschuwing. Zonder ouderlijk toezicht, hoewel er geen expliciet taalgebruik of inhoud voor volwassenen is, kunnen de emotionele intensiteit en thema's enige ouderlijke discretie vereisen.

check. Goedemorgen, het is zaterdag 25 juli 2026. Het laatste weekend van augustus alweer. Of van juli. Augustus komt eraan. En de laatste week belooft ook weer een lekkere warme week te worden. Ik keek net even naar de weersverwachting voor de komende week. Gaat de 35 graden weer aantikken. Ja, jongens, het is weer zover. 's Nachts in ieder geval lekker koel. Hey, de komende uren de lekkerste muziek, tips en uitjes voor de regio. En natuurlijk wat alles in de Brainport dit weekend afspeelt te bieden heeft. Pak een bak koffie, pak je thee, zet de radio wat harder en geniet mee. Dit is Glow FM. Goedemorgen.

Miley Cyrus, wat een stem heeft die dame. River. Hey, we gaan even naar PSV. PSV heeft een nieuw thuisshirt voor het seizoen 2026-2027 gepresenteerd. Tenue blijft in ieder geval trouw aan de clubkleuren met de vertrouwde rood-witte verticale banen en een opvallende rode strook met daarop hoofdsponsor Brainport Eindhoven. Het shirt is ontwikkeld samen met de kledingsponsor Puma, dat nog tot 2030 aan de Eindhovense club verbonden is. En het tenue wordt gedragen met een zwart broekje en witte kousen. Het lijkt wel een modeshow hier vanmorgen. Daarmee is de shirtscollectie voor het nieuwe seizoen compleet. Want eerder is al het uitshirt gepresenteerd. En het door een supporter ontworpen derde tenue is ook al onthuld. En volgende week, ja, zo snel is het al. Volgende week zondag om 6:00 de wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal PSV tegen AZ, de landskampioen, tegen de winnaar van de KNVB-beker. En de week daarna begint de competitie. En het is een thuiswedstrijd in het Philipsstadion. PSV thuis. En dat betekent dat jij dat shirt kan gaan aanschouwen. Want wij gaan vanmorgen 2 sets van 2 kaartjes weggeven. 2 sets van 2 kaartjes voor die wedstrijd PSV tegen AZ. Volgende week zondag in het Philipsstadion. Wat moet je daarvoor doen?

Ga naar de Glow FM app. App PSV. Jouw naam. Waarom je erbij wilt zijn. En dan maak jij kans op 2 kaartjes voor de wedstrijd PSV tegen AZ. Volgende week zondag 2 augustus om 6 uur in het Philips Stadion. Ja, wie wil daar nou niet bij zijn? Appen dus naar de Glow FM app. Haal ik je straks in de uitzending. Hier is Fade Out Lines.

prachtige muziek. Olivia Rodrigo met haar allernieuwste Stupid Song. Er komen al een aantal appjes binnen. Hier appt iemand. Ik wil graag naar de wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal. Cum laude afstuderen van mij en mijn vriend te vieren. En een naamgenoot van mij die zegt, Erik, met een C weliswaar. Dus ja, het is wel een naamgenoot, maar net iets anders geschreven. Die zegt, ik wil dat nieuwe shirt, of dat nieuwe tenue wel heel graag zien van PSV. Nou, blijf gewoon appen naar de Glow FM app. En straks ga ik de winnaars in de uitzending halen. Wat heb ik nu voor je? Weer een verkeer. We beginnen bij het weerbericht. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 28 graden. De wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Is er ook verkeersinformatie? Dan moet ik naar een ander scherm toe. Dat is altijd wel handig om even te kijken. Nou, het is lekker rustig op de weg. Geen files, geen wegwerkzaamheden en geen flitsers gesignaleerd. Zometeen Desha, maar eerst Turn the Lights Off.

0: Dat was de titel van de track, Desha. Even terug naar het weer. We hadden natuurlijk het weerbericht zojuist. En je hoorde dat het volgende week alweer over de 30 graden gaat. De zomer van 2026 schrijft weer geschiedenis. Niet weer geschiedenis, maar weer geschiedenis. En van 1 juni tot 16 juli was, het, was er een gemiddelde temperatuur van 19,5 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in de eerste helft van de meteorologische zomer. Het oude record stond al 50 jaar op naam van de zomer uit 1976. Wie kan het zich niet herinneren? Met gemiddeld 19,4 graden. Dus we zijn 1/10 graad. Met 1/10 graad is dat record gebroken. Dit jaar was het dus net ietsje warmer. Niet alleen de warmte valt op, het was ook uitzonderlijk zonnig en droog. En normaal ligt de gemiddelde temperatuur in deze periode rond de 16,9 graden. Voor strandgangers en festivalbezoekers klinkt het misschien ideaal, maar experts wijzen erop dat langdurige warmte en droogte ook gevolgen kan hebben voor de natuur, voor de landbouw en de beschikbaarheid van water. Kortom, een recordzomer met zowel voordelen als uitdagingen. Snelle en Mark Floor die dachten daar ook het hunne van. En die hebben een mooie track opgenomen. Titel, parkje, biertje, vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

Maiden en een biertje. Juist Scouting for Girls. Die hoorde je zojuist met This Ain't a Love Song. Nederland die krijgt waarschijnlijk een puntenrijbewijs voor alle bestuurders. Voor alle bestuurders. Nu geldt dat nog voor de jonge bestuurders, maar het gaat gelden voor alle bestuurders. Nu geldt dat systeem dus alleen nog voor beginnende automobilisten. En straks kunnen ook ervaren bestuurders strafpunten krijgen voor overtredingen zoals appen achter het stuur, rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs. Heel bijzonder dat. De punten komen bovenop de bestaande boetes. Wie bijvoorbeeld met een telefoon in de hand rijdt, krijgt een boete van €440. Hoeveel biertjes kan je daarvoor kopen? En een strafpunt, alhoewel dat valt ook wel weer mee met de prijzen. Bij 6 punten kom je op een lijst voor extra controle. Verkeersdeskundigen zijn positief, voorzichtig weliswaar, maar ze zijn positief. En voor hen werken strafpunten op de lange termijn vaak beter dan alleen een geldboete. En toch waarschuwen ze, het systeem is zeker geen wondermiddel. Hardnekkige verkeersovertreders zullen er mogelijk weinig van aantrekken wanneer het nieuwe puntensysteem precies wordt ingevoerd. Dat is dan nog helemaal niet duidelijk en bekend. Maar pas in ieder geval op, want anders eindig je op de stoel naast de bestuurder en dan ben je een passenger. Hier is Alex Warren op Glow. Goedemorgen.

Heerlijk zomersdeuntje. Staring to the Sun, je hoorde Graffiti. En wat ik heb met de zomer is op een of andere manier een associatie met de Franse taal. Heeft misschien met het feit te maken dat ik altijd naar Frankrijk op vakantie ging. Hier is Je t'aime.

De allernieuwste van Cameron Whitecomb, je hoorde Kingdom of Fear. Dat was de ene laatste van het eerste uur van Erik Obertje Weekend. Ondertussen blijf gewoon appen. Waarom moet je appen? Nou, sowieso om te laten weten wat je allemaal aan het doen bent. Dit weekend, deze ochtend, deze zaterdagochtend. Maar ook natuurlijk voor die kaartjes voor die wedstrijd volgende week. Zondag om 6 uur wordt gespeeld, namelijk in het Philipsstadion. De wedstrijd PSV tegen AZ. En dat gaat om de Johan Cruijffschaal. En jij kan daarbij zijn door te appen naar de GloFM-app. PSV, jouw naam en waarom je graag naar die wedstrijd toe zou willen. Nou, dit is de laatste van het eerste uur. See you again aan de andere kant van reclame, nieuws en reclame van 10 uur. Hier is Wiz Khalifa. Tot zometeen.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
8: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Erik van Roon.
9: Ja, check 2 uur. Erik, op het je weekend zometeen. Ed Sheeran. Laten we beginnen met Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

0: Camille Cabello, Cardi B en Ed Sheeran hoorde je op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier zeker met de Glow FM. Het is zaterdag de 25 juli en vandaag is het ook PSV Fandag. En dat betekent dat er allerlei activiteiten zijn in en rondom het Philips Stadion. Volgende week zondag om 6 uur begint de wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal PSV tegen AZ. Daar geven wij vandaag kaartjes voor weg, dus wil je ook graag bij de wedstrijd zijn. Heb dan even PSV jouw naam en waarom je graag bij de wedstrijd zou willen zijn. Dan is de kans heel groot dat je vandaag gebeld gaat worden en dan dat jij de winnaar bent van die twee kaartjes. Wat gaan we doen? Tweede uur, Erik, op het je weekend. Ik ga zo meteen bellen met Guido Wilmes. Hij is bestuurslid van Eindhoven Hart Veilig over een onheilspellend bericht van de week in de krant dat het weer heeft niet alleen maar voordelen, maar ook nadelen. En dat daardoor AED's, automatische externe defibrillatoren, niet meer zouden kunnen werken. Dat is een serieus onderwerp, dus daar ga ik zo meteen over bellen. Kijken of hij ons gerust kan stellen. En Eindhoven is sinds een week museum rijker, namelijk Vonk. En ik ga straks bellen met Yvonne Lammers, betrokken bij dat museum. En natuurlijk, zoals je gewend bent van ons hier bij Glow, heel veel lekkere muziek. Flosspa en Clooney staat nu op de lijst en Free Your Mind.

0: Prospa en Clooney hoor je op Glow FM. Free your mind. Even iets serieus, een serieus onderwerp. Afgelopen week las ik het volgende in de krant. Experts waarschuwen in AED-kasten, automatische externe defibrillatoren die tegen gevels hangen, kan het op warme zomerdagen bloedheet worden. En dat is volgens hen niet zonder gevolg. Sommige apparaten functioneren dan niet meer. Nou, dat is een dermate ernstig, serieus bericht dat ik dacht, ik ga even bellen met een bestuurslid van Eindhoven Hart Veilig. En die heb ik nu aan de telefoon. Guido Wilmes, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen. Dat is een verontrustend bericht wat ik van de week in de krant las. Hoe zit dat in Eindhoven met die AED-kasten en dat ze dan mogelijk niet meer zouden kunnen functioneren?
1: Ja, in Eindhoven hebben we ongeveer 60 AED-kasten met AED's in beheer. Uh-huh. Twee type kasten, waarvan één type kast is zelfs, daar zit een klimaatbeheerssysteem in. Dus die in de winter verwarmt, maar in de zomer kan die ook koelen.
0: Oh.
1: Dat is natuurlijk, ja, dus daar zit een ventilator ook in. Dat type kasten, dat is niet de meerderheid. Uh-huh. Maar daar, met dat type kast heb je weer het probleem dat ze af en toe gaan klemmen. Door het, dat wordt ook in het artikel aangehaald, dat mensen de kast niet open krijgen. Mm-hmm. Omdat die dus gewoon eens gaan uitzetten door het weer. Nou, daar hebben we ook allerlei oplossingen voor verzonnen. Onder andere, alle kasten worden sowieso minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd. En er zit een beheerder in de buurt die hem eigenlijk constant in de gaten houdt. Ook als hij ingezet is geweest of een keer open is gemaakt.
0: Oké.
1: Maar die, daarbij komen vaak ook wel dingen terugpoppen van ja, hij klemt een beetje of hij is niet goed open gegaan. Mm-hmm. Of soms, als die echt niet open is gegaan, dan is de kast soms geforceerd. Ja, dan moet er gelijk actie ondernomen worden. En dat doe ik dan samen met de mede-vrijwilligers. Gaan we gelijk ter plaatse of we vervangen onderdelen of we werken ze bij of we hangen de kast zelfs helemaal opnieuw op.
0: Okay.
1: Zodat die niet meer klemt. Want soms kan het wel zijn dat de muur niet helemaal recht is. En dan gaat die gewoon klemmen.
0: Ja.
1: En ja, de beste uitgangspunt is natuurlijk de locatie van de kast.
0: Dus ja.
1: We kiezen eigenlijk, als we zelf kasten mogen kiezen en plaatsen, altijd een locatie die niet vol op de zon is.
0: Ja.
1: Dus liefst,
0: klinkt heel logisch, hè?
1: Ja. Klinkt heel logisch, maar het gaat niet altijd. Want soms heb je de ideale plek. Maar die is dan toevallig wel op de zon. En ja, dan moet je dus duidelijk kiezen van ja, wat voor type kast je neemt. Of eventueel misschien een afdak erboven maken. Of toch schaduw creëren.
0: Ja.
1: En het in de gaten houden.
0: Nou, goed om te horen in ieder geval dat Eindhoven Hart Veilig zo serieus met deze problematiek omgaat. En 2 keer per jaar die kasten controleren. En ik zit hier met een geruster hart nu.
1: Ja, en ik wil nog even iets aanvullen zelfs. We zijn zelfs bezig om onze kasten slim te maken.
0: Oh.
1: Dat doen we samen met de Brainport regio. We hebben daar proberen contacten over te leggen. En daar zijn we eigenlijk al een tijdje mee bezig.
0: Okay.
1: We uitrusten met sensoren.
0: Met sensoren? Daar gaat iets mis volgens mij.
1: Hard kunnen houden. Want dat is natuurlijk data die heel belangrijk is.
0: Ja.
1: En dan kunnen we ook actie ondernemen. Als bepaalde kasten altijd in storing gaan of te warm worden, dat we daar misschien schaduw kunnen creëren of ze verhangen of wat dan ook.
0: Ja, precies. De slimme AED-kasten. Ja, dat is ook echt iets voor de Brainport-regio, vind ik. Fantastisch initiatief.
1: Ja, zeker. Ja, en dat we ook zien wanneer die eruit is en dat soort zaken. Ja.
0: Ja, precies. En even nog iets anders. Op het moment, want zo'n AED wordt natuurlijk ingezet bij een reanimatie. Gelukkig, ook aan de andere kant, qua voorzorgsmaatregelen zijn jullie heel goed bezig. Aan de andere kant, of tenminste aan de andere kant, daarnaast worden er ook meerdere AED's bij een reanimatie opgeroepen, toch?
1: Ja, dat is ook inderdaad, wat ik ook in het artikel lees. De kans natuurlijk dat een AED niet beschikbaar is, of wat dan ook, die is ook aanwezig, omdat die niet werkt. Dus er worden altijd minimaal 3 AED's opgeroepen in de buurt van het slachtoffer.
0: Ah, okay.
1: En dan ook nog wetende dat er ook nog 100 vrijwilligers worden gealarmeerd om zo'n AED op te halen. ja, dan is het toch de kans vrij groot, vooral in Eindhoven, dat er een werkende AED is plaatsvindt.
0: Nou, top, top. En die werkende AED is natuurlijk essentieel om het proberen het leven te redden van iemand die gereanimeerd wordt. Guido, ik ga jou heel erg bedanken voor deze geruststellende toelichting die jij zojuist hebt gegeven. En ik wens jou verder, want je bent op vakantie, een prettige vakantie toe.
1: Ja. Ja, dankjewel Erik, een goede uitzending verder.
0: Oké, dankjewel. Tot de volgende. Houdoe.
1: Doei.
0: En wij gaan ondertussen verder met de muziek. Sabrina Carpenter, wie kent haar niet? Dit is een van haar grootste, Espresso.

Rehab en Henna, I'll Be Waiting. En daarvoor Espresso Sabrina Carpenter. En Sabrina Carpenter is natuurlijk niet alleen bekend van haar solo-optredens, maar ook haar samenwerkingen. En zij werkt onder andere samen met Madonna. En Madonna die ligt opnieuw onder vuur. De 67-jarige zangeres die krijgt kritiek dat ze zich nog altijd opvallend en uitdagend presenteert. Volgens deskundigen zegt dat vooral iets hoe we naar ouder worden kijken. Want waar Madonna te horen krijgt dat ze waardig oud moet worden, wordt bijvoorbeeld Rolling Stones frontman Mick Jagger op zijn 82e jaar juist geprezen om zijn energie op het podium. Mediawetenschappers en sociologen spreken van een dubbele moraal. Oudere vrouwen worden vaker geacht zich terug te trekken uit de schijnwerpers, terwijl mannen juist bewondering krijgen als ze actief blijven. Volgens voorstanders laat Madonna zien dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn. Haar boodschap: bepaal zelf hoe je ouder wordt en laat anderen die keuze niet voor je maken. Madonna, hip hip, hooray. En dan met de muziek, de Bauza, Magnetic, stond hoog in de Hot House, Hot 100, onlangs gepresenteerd.

heerlijke zomerse beat Summer House. En daarom stond hij ook in de Summer House Hot 100... die een paar weken geleden hier op Glow FM te horen was. Gepresenteerd door Florian en Raymond. Ik heb weer een verkeer voor je. We beginnen met het weerbericht. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 28 graden. Wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Lekker! En er is ook een verkeersinformatie op de A2. Dat is de weg Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp kom je terecht in een file van 4 kilometer. Levert de vertraging van 3 minuten op. En op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht, de andere kant op, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, een file van 3 kilometer. En die levert een vertraging op van 3 minuten. Dan is er nog 1 flitser gesignaleerd. Snelheidscontrole ook op de A2. De A2 is populair vandaag. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Maarhezen en Leende. Daar staat een flitser ter hoogte van hectometer paal 180.8. Zometeen Keigo, maar eerst Flair door het oog van de nacht.

0: Kygo, Galit en Griffin hoorde je op GloFM. Save my love. Oké, we geven vandaag kaartjes weg. Het is vandaag toevallig ook PSV-fandag. En er is iets bijzonders. Wij zitten hier natuurlijk op de markt. Ingang Heuvelgalerie in de studio. Dit is een soort van etalage. Wat hier ontbreekt is een toilet. En dan is het altijd heel fijn dat je gebruik kunt maken van toiletten. Zoals bijvoorbeeld bij de vooruitgang. En daar was ik net dus heel even om even naar de toilet te gaan. En ze hadden daar de radio aan staan, GloFM. En zij hoorden van de actie van, geven jullie kaartjes weg voor PSV? Ik zeg, natuurlijk geven wij kaartjes weg voor PSV. Ja, ik heb nu even de app niet bij de hand. Kan het ook zo, zei Romy. En die zit nu in de studio.
1: Ja, hi, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zo gaat dat in één keer.
1: Ja.
0: En ik zeg, nou, loop maar even mee. Dan vind je het erg om op de radio te komen. Nee, dat vond je helemaal niet erg.
1: Keileuk.
0: Want
1: ja.
0: Wat staat er tegenover?
1: Nou, dat wij twee kaartjes van jullie krijgen voor PSV. Ja. Super. Ja.
0: Bij deze kan ik jou feliciteren. Want jullie hebben twee kaartjes gewonnen.
1: Heel leuk, dankjewel.
0: Voor de wedstrijd PSV tegen AZ. Dat is de Johan Cruijffschaal. Volgende week zondag om 18:00 wordt hij gespeeld in het Philipsstadion. Je hebt twee kaartjes.
1: Ja.
0: Wie ga je meenemen?
1: Nou, wij gaan ze verloten onder personeel. Want wij krijgen natuurlijk een drukke dag met de fandag vandaag. Dus daar gaan we mensen heel blij mee maken.
0: Oh, zo. Dus je hebt nu twee kaartjes gewonnen. En die ga je dan verloten onder het personeel vandaag.
1: Ja.
0: En wanneer wordt die uitslag bekendgemaakt?
1: Ja, in de loop van de week. Misschien wel vandaag al. Voor wie het vandaag het leukste heeft gedaan, bijvoorbeeld.
0: Ik vind het een fantastische actie, Romy. Nou, super. En super bedankt dat wij van jullie toilet gebruik mogen maken hier.
1: Altijd.
0: En nou goed, jullie. Ja, we weten nog niet wie, maar in ieder geval twee van de mensen van de vooruitgang die gaan volgende week naar de wedstrijd PSV tegen AZ.
1: Zeker. Gaat heel leuk.
0: Kruisgaal. Nou, top. Top. Je verwacht een drukke dag vandaag. Het is fandag, zei je net.
1: Ja, dat verwachten we zeker. Ja, fandag. En ze spelen ook een wedstrijd thuis. Dus,
0: tegen Villarreal, volgens mij.
1: Ja, ik ook.
0: Hoe is het met jouw Spaans?
1: Heel slecht.
0: Heel slecht.
1: Ja, dat gaat niet goed komen.
0: Als iemand bij jou komt en zegt dos cerveza, dan weet je niet wat te doen.
1: Jawel. Oh, die kon nog net goed. Ja.
0: Oké, okay, top. Proficiat met de twee kaartjes en dank.
1: Dankjewel. Ja.
0: Gaan wij verder met de muziek. Remmen, don't blame it on me op GloFM.

0: Want Vonk is geen gewoon museum, maar een levend museumpark. 4 keer museum in 1 zin, dat is ook knap. Aan de telefoon de adjunct-directeur van Vonk, Yvonne Lammers. Goedemorgen, Yvonne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een nieuw museum in Eindhoven. Vonk is geen gewoon museum, maar een levend museumpark. Vertel eens.
1: Ja, nou, helemaal nieuw zijn we niet, want we zijn een uitbreiding van het prehistorisch dorp, wat in Eindhoven natuurlijk al meer dan 40 jaar bekend is.
0: Ja.
1: Maar we hebben daar nu een flink stuk aan toegevoegd. We zijn 2 keer zo groot geworden en er is een heel erg mooi museumgebouw bijgekomen.
0: Oké. Okay.
1: En daar kun je diverse tijdreizen maken in een interactieve intro-show, een tentoonstelling met allerlei objecten die uit Eindhoven komen.
0: Ja.
1: En een werkplaats waar je zelf als bezoeker aan de slag mag.
0: Okay.
1: Om mee te bouwen aan wat wij vonken noemen. En dat zijn eigenlijk interactieve bouwsels die ook in het park terechtkomen uiteindelijk. En daar gaan we met onze bezoekers over nadenken, over hoe je het verleden zou kunnen visualiseren, hoe je daar een beeld van zou kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we met designers uit Eindhoven dat ook daadwerkelijk vormgeven en bouwen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk mag je als bezoeker daar ook nog een steentje aan bijdragen aan dat bouwen.
0: Letterlijk.
1: En daarna kun je het terugzien in het park. Dus als je dan na een tijdje terugkomt, dan staat de vonk waar jij aan meegebouwd hebt in het park te shinen.
0: Dat is ook slim.
1: Ja.
0: Mensen laat je meebouwen aan het museum en vervolgens, ja, wil je het nou echt zien in het park? Dan moet je gewoon nog een keer terugkomen. Ja, slim.
1: Ja,
0: goede marketing.
1: Ja.
0: Vonk, waar komt die naam vandaan? En ook nog met capitals, helemaal hoofdletters geschreven.
1: Ja. Het is een knipoog naar het feit dat we in prehistorisch dorp al sinds jaar en dag vuur maken met kinderen en vonken slaan.
0: Ja.
1: Het gaat ook over vonken die overslaan tussen mensen. Als je samen iets doet, dan kun je meer bereiken dan wanneer je dat in je eentje doet. En dan slaat daar een vonk over. Het is een knipoog naar de lichtstad, waar we nou eenmaal onderdeel ook van zijn. Vonken, ik denk dat Eindhoven en vonken eigenlijk heel erg bij elkaar horen. En zeker bij ons museum.
0: Ja, precies. Jullie zijn nu een week open, hè? Althans,
1: ja.
0: voor publiek. Wat zijn de eerste reacties van mensen die afgelopen week zijn geweest?
1: Ja, heel erg positief. Mensen vinden het ontzettend mooi gebouw. Het is natuurlijk ook gewoon het gebouw zelf. Het is architectonisch heel erg mooi. Dus dat is, dat is ook wel een verrassing, denk ik, voor velen.
0: Ja, omschrijf het eens, het gebouw.
1: Nou, het gebouw is eigenlijk ontworpen als een soort schopsteek uit de grond. Dus het heeft een groen dak. Het is helemaal biobased gebouwd. Met veel hout, glas en hennepwanden.
0: Mm-hmm.
1: En aan de buitenkant zijn er ook grondlagen op te zien. En door het groene dak lijkt het dan inderdaad echt alsof je een soort plag naar boven hebt getild.
0: Ja.
1: En het is groot. Het is 10 meter hoog op bepaalde plekken. Dus het is, als je binnen staat met al dat glas en dan naar die balken kijkt die boven je hoofd hangen. Ja, dat is wel heel indrukwekkend, denk ik.
0: Ja, dat denk ik zeker. Je was bezig met het vertellen van de eerste reacties de afgelopen week, bezoekers. En toen onderbrak ik jou van, want je had het over dat architectonische gebouw. Wat zijn de reacties?
1: Ja, positief dus. Mensen vinden het gebouw mooi. Ze vinden het leuk dat er zo verschillende tijdreizen zijn. En je ziet ook met de vonken die al in het park staan dat daar veel mee wordt gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd merk ik ook dat onze trouwe bezoekers die al sinds jaar en dag komen, dat die het fijn vinden dat het prehistorisch dorp ook gewoon nog te bezoeken is.
0: Ja.
1: En dat je ook nog steeds je broodje kunt bakken als je dat graag wil.
0: Ah, het is een onderdeel geworden van Vonk, het prehistorisch dorp.
1: Je koopt 1 kaartje. En als je door het museumgebouw heen bent, ga je naar buiten. En daar zie je in de tuin van verwondering de vonken. En in de wereld van beleving, daar zit het prehistorisch dorp.
0: Oké, de tuin van verwondering, dat is wel aardig. Want binnenkort komt niet zomaar iemand ook officieel het museum openen. De koning, die komt begin september. In hoeverre gaat hij zich verwonderen, denk je?
1: Ik denk dat het voor hem ook zeker mooi is om te zien hoe wij dit doen.
0: Hij heeft geschiedenis gestudeerd, hè, ooit?
1: Hij heeft geschiedenis gestudeerd, ja, daarom. Dus ik hoop dat ik hem nog iets kan vertellen wat hij niet weet.
0: De tijdmachine.
1: Zijn kennis is natuurlijk al groot.
0: Ja, precies.
1: En het is gewoon heel, heel, heel tof natuurlijk dat we die aandacht krijgen.
0: Ja.
1: En we kunnen nu nog mooi eventjes zo de laatste dingetjes echt glad trekken.

0: voordat hij komt kijken.
1: Zodat alles pik en spannend. Komt hij alleen of neemt hij nog familie mee?
0: Nee, volgens mij komt hij alleen.
1: Komt hij alleen, nou goed. Het is, Yvonne Lammers, ik ga jou heel erg bedanken. We hebben nog niet genoemd waar dat vonk te vinden is in Eindhoven.
0: Aan de Boutenslaan, 161. En je kan eigenlijk ook alles nalezen over kaartjes kopen en parkeren op onze website www.vonk.nl.
1: Oké, nou duidelijk. Alle dagen van de week geopend?
0: In de vakanties wel.
1: In de vakanties wel, oké. Okay. Nou, top. Yvonne, ik ga je bedanken. En heel veel succes met het vonken. Zet dat vooral voort. En het gladtrekken van alle oneffenheden. Zodat begin september de koning het park kan gaan openen.
0: Ja, zeker. Dankjewel.
1: Oké, okay. Dankjewel. Gaan wij verder met de muziek.
0: Oké.
1: Okay. Hoi, Van Velzen, Baby Get Higher hier op Glow FM.

Baby Get Higher van Velzen op Glow FM. Wereldkampioenschap voetbal. Het kan niet zo zijn dat je daar geen weet van hebt. Vorige week was natuurlijk de finale. Spanje tegen Argentinië. En het is een terechte winnaar, denk ik, wat mij betreft. Spanje won de wedstrijd. En daarmee zijn zij wereldkampioen voetbal geworden voor de komende 4 jaar. Nog één keer. Die. Hier is Shakira en Burna Boy. Oh.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3AB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er ook verkeersinformatie op de A50. Dat is Eindhoven richting Oss. Tussen industriegebied Eckers, Rijt en Sint-Oederode kom je terecht in een file van 2 kilometer. En levert een vertraging van 4 minuten op.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
9: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
10: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
11: Erik van Roon.
7: Check, derde uur, Erik, opent je weekend. Zometeen Fleming met Onweer in mijn hoofd. Maar we beginnen met Jennifer Lopez en David Guetta. Hier is Save Me Tonight.

0: Fleming, september 2024. Een van zijn meest persoonlijke singles, als je het mij vraagt. Geschreven na een drukke periode. 130 shows in één zomer, waarna het even te veel werd. Het thema van de song is gevoelens van vastlopen, geen rust vinden en de balans kwijtraken tussen werk en privé.
1: Het weekend vier je met Chrome FM.
0: Laatste uur, Erik, op het weekend. Zeker niet het laatste programma van de Glow FM. Straks tussen 12 en 4 zit mijn collega Raymond. Die zit hier dan met heel veel hits. Zomerse hits, heerlijk. Kijk er nu al naar uit. En natuurlijk ook de classics. Het laatste uur, Erik, opent je weekend. We gaan zo meteen bellen met een winnares. Kan ik alvast verklappen van de resterende twee kaartjes die we weggeven voor de wedstrijd PSV tegen AZ volgende week. Mocht je nou niet een van de gelukkigen zijn vandaag, dan hou de socials in de gaten, want daar geven we ook nog twee keer twee kaartjes weg voor die wedstrijd PSV AZ volgend weekend zondag 2 augustus. Vanaf 6 uur gaat het balletje rollen. En dat betekent dat vanaf 5 uur zijn wij traditiegetrouw met PSV Live in de lucht. En dan gaan we twee zenders combineren, Glow FM en Studio 040. En die gaan dan PSV Live uitzenden. En dat geldt niet alleen voor de Johan Cruijffschaal. Dat geldt voor de rest van het seizoen voor alle wedstrijden van PSV uit en thuis. Die gaan we hier allemaal uitzenden in combinatie met Studio 040. Laatste uur, Erik, op het weekend. Dat betekent straks 11:45. Ik kijk dan wel filmtip van Sebastiaan. Die gaat er ook nog aankomen. En daarnaast lekkere muziek zoals deze van Jelly Roll. Hier is I'm Good op Glow FM. Het is inmiddels 11:15 in de ochtend. Opstaan!

0: Are you with me?
1: Altijd zo fijn als artiesten hun eigen track aan- en afkondigen. Dit was Lost Frequencies. En ja, we zijn bezig met die kaartjes weggeefactie. Volgende week gaat het seizoen natuurlijk weer beginnen. Traditiegetrouw met de openingswedstrijd voor de Johan Cruijffschaal. De landskampioen PSV, de winnaar van de KNVB-beker AZ. Die ontmoeten elkaar volgende week zondag om 6:00 in het Philipsstadion. En ja, we geven vanmorgen 2 keer 2 kaartjes weg. Hier bij Erik Obertje Weekend. Zojuist hadden we al Romy van de Vooruitgang. Daar gaan ze die 2 kaartjes verloten onder het personeel. En er zijn ook mensen die geappt hebben. En een van de appsters heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen, Maxime.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik had straks al jouw appje even voorgelezen in de uitzending. Je wil naar de Johan Cruijffschaal. Omdat je cum laude bent afgestudeerd. En om dat samen te gaan vieren met jouw vriend. Dus ja, dan hoef ik de vraag ook niet meer te stellen. Wie ga je meenemen? Dat wordt jouw vriend natuurlijk naar die wedstrijd.
2: Ja.
1: Hey, cum laude afstuderen, moet je dan een bepaald punt halen? Hoe zit dat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf tot die plek niet wist.
1: Oh.
2: Ik wist wel wel, ik had gehaald voor mijn scriptie en het afstuderen, maar ik wist eigenlijk niet dat het bij de opleiding zo werkte ook, dat je cum laude kon afstuderen.
1: Aha.
2: Maar volgens mij gemiddeld hoger dan een 8.
1: Zo.
2: Nou.
1: Hey, en welke studie heb je gedaan?
2: HBO verpleegkunde.
1: Oké, dus je bent nu verpleegkundige?
2: Ja, klopt.
1: Nou, weet je wat, Maxime? Ik ga niet langer moeilijk doen. Omdat jij bent afgestudeerd en ook nog eens cum laude bent afgestudeerd, heb jij die 2 kaartjes gewonnen! En dan moet je heel enthousiast reageren, Maxime, nu.
3: Hallo? Maxime?
1: Ja, ben je er nog?
2: Ja, ik kon je even niet meer horen.
1: Oh. Nou, dan ga ik het herhalen. Je hebt 2 kaartjes gewonnen, Maxime, voor die wedstrijd PSV AZ.
2: Oh,
1: yes.
2: Oh, heel blij mee.
1: Daar
2: ben ik heel blij mee. Dankjewel.
1: Ja, ik voel me van, nou, je mag wel iets enthousiaster reageren, maar je was gewoon even weg.
2: Nee, ik hoorde je niet meer. Nou, dankjewel.
1: Ja, nee, jij bent er volgende week bij. En ben je nou een van die luisteraars die denkt van, ik had ook daarbij willen zijn. Nou, dat kan, want de komende week gaan we nog 2 keer 2 kaartjes weggeven. Hou onze socials in de gaten en dan gaat dat helemaal goed komen. Voor nu, Maxime, blijf nog even hangen. Jij gaat volgende week naar die wedstrijd. Ik heb nog wat gegevens van je nodig.
2: Ja.
1: Dus blijf even hangen. En ja, nogmaals, proficiat met de kaartjes. En natuurlijk ook met het cum laude afstuderen. Wauw, waanzinnig. Heel goed.
2: Dankjewel.
1: Dan gaan wij verder met de muziek. My Body Isn't Ready. Hier is Somber op Glow FM.

komt regelmatig voorbij hier op Glow FM. Bakermat, I Love Life. Waarom komt die regelmatig voorbij? Omdat het gewoon een heerlijke plaat is. Ik heb weer een verkeer voor je. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 28 graden. Wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Er is ook verkeersinformatie op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen industriegebied Eckersrijd en Sint-Oederode kom je terecht in een file van 2 kilometer. En die levert een vertraging op van 4 minuten. Zometeen Bruno Mars, maar eerst Jay-Z, Run This Town.

Ah, ongelooflijk. Bruno Mars, wat een artiest is dat. Hij staat met 3 nummers in de top 40. I Just Might, die staat erin. Risk It All en deze die je zojuist hoorde. On My Soul. And now for something completely different. Want als je dit hoort, dan denk je... Oeh, spooky! Adrenaline junkies kunnen in ieder geval hun hart op gaan halen. Want morgen... Zondag begint op Discovery Channel de 38e editie van de Shark Week. Een week lang staan haaien centraal in documentaires en tv-reportages. TV-bioloog Matthias Bittenbinder kijkt er ieder jaar naar uit. En volgens hem hebben veel mensen een verkeerd beeld van haaien, mede door de film Jaws. En daar hoort deze muziek bij. Van de ongeveer 500 haaiensoorten zouden er slechts 3 potentieel gevaarlijk zijn voor mensen. Bittenbinder benadrukt dat haaien mensen niet als prooi zien... en dat dodelijke aanvallen wereldwijd zeldzaam zijn. Sterker nog, volgens hem heeft de haai meer reden om bang te zijn voor ons. Jaarlijks worden miljoenen haaien gedood door hun vinnen... of voor hun vinnen of als bijvangst in de visserij. Shark Week is tot en met 1 augustus te zien op Discovery Channel. Ja, hij kan natuurlijk zeggen wat hij wil, maar ik vind het toch altijd wel eng als ik in één keer een haai zo voor mij zie zwemmen in de zee. Maar goed, dat gebeurt niet vaak. Eerst

0: Bam, bam, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Franse DJ Hugel op zijn Nederlands en op zijn Frans is het Hugel. En het nummer dat heet het Jamaican Bam Bam.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Ja, de filmtip dan wel, kijktip van de week. En ja, Sebastian die is deze zaterdag niet aanwezig. Maar daarvoor in de plaats heb ik mijn zeer gewaardeerde collega Raymond.
2: Hi.
0: Hey, goedemorgen.
2: Ja, en dan moet ik een filmtip doen.
0: Ja, kan ook kijktip. Nou, wacht, ik heb een... Ik heb een suggestie. Luister nou even naar deze melodie en kijk of je hem herkent.
2: Oh, B&B vol liefde. Ja. Maar ik had het niet gezien op het scherm, want dat zou je dus... Wij kunnen dat zien.
0: Oh, ik had het scherm net uitgezet. Heb jij een stiekem aangezet?
2: Ja, dat wel. Maar voordat jij het instartte, wist ik eigenlijk al... omdat ik weet dat jij een fan bent van het programma... het zal vast over B&B vol liefde gaan.
0: Het gaat zeker over B&B vol liefde. Heb je al gekeken?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Waarom niet?
2: Ja, weet ik niet. Iets te druk, denk ik.
0: Ja, het verrijkt je leven.
2: Dat geloof ik wel. Ik moet zeggen, ik heb het vorig jaar ook niet gezien, maar de 2 jaar daarvoor of zo wel. Dat is wel heel leuk, ja.
0: Het is fantastisch. Ik snap elke keer niet waar ze die mensen vandaan halen.
2: Ja, het zijn wel een bijzondere types ook altijd natuurlijk.
0: Het zijn hele bijzondere types. En dit keer hebben we Caroline. Zij is gewoon een wandelend... hoe zeg je dat? Zij heeft alles aan haar gezicht laten doen, maar het is niet altijd even goed gelukt, laat ik het zo zeggen.
2: Oké.
0: Okay. Dus dan ben je een wandelende...
2: Ja, jij mag het invullen.
0: Ik mag het invullen. Ja. Laten we het de luisteraar gewoon invullen. Dan hebben we Timothy op Ibiza. Die is liever lui dan moe.
2: Op Ibiza mag dat.
0: Op Ibiza mag dat. Dan hebben we Nisha Tara. Die komt uit een zeer goed opgevoed gezin.
2: Oh,
0: en die praat een beetje met een hele apelige gezin. Maar ze is wel heel excentriek en alternatief. En dat.
2: Aparte combi.
0: Aparte combi. Yeah. Paul is gewoon een hele lieve vent. Eline, die zit ergens in de Caribbean. Fred is ook een hele bijzondere op Bonaire. Ja, je moet echt gaan kijken. En Iris, dat is gewoon een lieve vrouw. En Thomas, daar heb ik nog niks van gezien.
2: Je hebt er altijd een paar normale bij zitten natuurlijk... om het een klein beetje te compenseren.
0: Ja.
2: De rest, dat zijn altijd spraakmakende types.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel televisie.
2: Ja, daar moet natuurlijk ook wel iets gebeuren, inderdaad.
0: En je moet het bij het koffiezetapparaat er zeker over gaan hebben. En
2: Ja, en als je mensen zoals jij en ik het neer zou zetten, zouden we toch minder spraakmakend zijn.
0: Mm, dankjewel. Dat zie ik als een compliment.
2: Ja, dat is
0: want wij zijn dus niet excentriek genoeg.
2: Wij zijn niet zo gek genoeg om daaraan mee te doen.
0: Ja, en wij zijn misschien ook niet op zoek.
2: Nee.
0: Althans, ik spreek voor mezelf.

0: Of ja, niet op zoek, nee, ben jij wel op zoek?
1: Niet per se.
0: Niet per se.
2: Komt vanzelf, zeker komt, niet via
1: komt vanzelf wel aanwaaien.
0: Komt vanzelf wel aanwaaien. Dat is een hele mooie.
1: En zeker niet in zo'n programma als B&B Vol Liefde, want daar doen toch alleen maar gek aan mee.
0: Ja, dat is inderdaad waar. het heet B&B Vol Liefde, de zomereditie. En ja, daar staat Taylor Swift staat klaar met Cruel Summer. Ja, het toeval bestaat niet, denk ik.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal. Voor al deze deelnemers.
1: Maar ik moet eens gaan kijken.
0: Jij moet zeker gaan kijken.
1: Schrijf hem op.
0: RTL 4 van maandag tot en met...
1: En op
0: donderdag en op Videoland. Dus ik heb afgelopen week echt weer een abonnement afgesloten bij Videoland. Want dan kan ik namelijk een week vooruit kijken.
1: Oh, ja, voor B&B van Liefde heb je even een Videoland abonnementje afgesloten.
0: Zo addict ben ik. Ja. Dus wat dat betreft zou ik wel in het programma passen. Nou goed, Cruel Summer, daar hadden we het over.
1: Volgend jaar.
0: Ja, precies, volgend jaar.

0: Yeah, Cruel Summer's Taylor Swift. En Raymond heeft zojuist een abonnementje afgesloten op Videoland. Ik heb hem toch over kunnen halen.
1: Zeker.
0: De extra dure zonder reclames.
1: Ja, de extra dure. Ja. Als je het doet, moet je het ook goed doen. Hè?
0: Als je het doet, moet je het goed doen. Hey, zometeen na 12 ga jij hier op zender natuurlijk weer de meest fantastische Summer House Cruel Heart.
1: Ja, alles komt voorbij. Ik zie Alex Warren, gaan we zometeen al draaien. Coldplay ook zometeen.
0: Dat is mijn favoriet.
1: Ja, is dat Coldplay?
0: Ja,
1: dat is
0: leuk, hè? Coldplay, alles
1: van
0: Coldplay.
1: En ik moet zeggen vanmiddag, dat is eventjes Erik,
0: Scoop?
1: Ja. Groot nieuws vanmiddag.
0: Groot nieuws?
1: Ja, meer zeg ik niet.
0: Meer
1: groot nieuws.
0: Gewoon groot nieuws.
1: Groot nieuws.
0: Voor jou, voor mij, voor de luisteraar, voor iedereen.
1: Voor iedereen.
0: Oeh, maak me gek.
1: Ook een leuk liedje.
0: Ook. Zou je zo een liedje van kunnen maken. We eindigen met Mabel, met Love. Veel plezier met Raymond. Wat mij betreft tot volgende week zaterdag. Oeh.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De 4 Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In het dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. De matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dan de situatie op de weg. Goedemiddag, het is 12:03. Kloof FM verkeersinformatie van de ANBB met veel kleine vertragingen. Eentje springt eruit, die is 7 minuten op de A50... tussen industriegebied Eggersreit en Sint-Oederode. Daar sta je stil over een lengte van 2 kilometer. Verder ben je op andere plekken binnen 5 minuten uit de file. En Flitsmeister heeft goed nieuws, want controles zijn er niet.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Raymond Woutersen.
8: Extra veel muziek vanmiddag. Zometeen Coldplay, Him for the Weekend komt eraan. Sienna Spyro draai ik zometeen. En dit is Alex Warren en Passenger.

0: En de vrouw die je hoort is Beyoncé. Je hoorde Him for the Weekend in de Seep Remix.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, wat mij betreft een van de leukste feesten van het jaar. De Nijmeegse Vierdaagse feesten. Ja, de een gaat 50 kilometer lopen, de ander gaat feesten. Nou, ondanks dat ik ontzettend veel respect heb voor dat lopen, voor die Vierdaagse, ja, kun je mij daar niet echt warm voor krijgen. Die feesten daarentegen, ja, dat zijn wat mij betreft toch een van de leukere dingen van het jaar. Gisteren was ik er ook, mocht je dat nooit geweest zijn, kleine sfeerimpressie. Je stapt in de trein naar Nijmegen en eigenlijk vanaf dat moment begint het feest al. Veel gezellige mensen die een drankje drinken. Nou, zodra je de trein uitstapt op station Nijmegen, verandert het op het perron eigenlijk al direct in één grote gezellige bende. Nou, eigenlijk verandert heel de stad gedurende 7 dagen lang gewoon in één groot festival. Op elke hoek van de stad is wel iets te doen. Heel veel verschillende podiums waar optredens zijn. De een met de Nederlandstalige muziek, de ander met rap of techno. John de Bever stond er ook. Dat was toch wel een persoonlijk hoogtepuntje, hoor. Ik heb mezelf echt kapot gelachen. Een vriend van mij die zei, je krijgt er 10 euro als het je lukt om John de Bever een foto te laten maken vanaf het podium met jouw telefoon. Nou, nog geen 3 seconden later had hij mijn telefoon in zijn handen. Hij vroeg mij zelfs nog mee een podium op, trouwens, John de Bever. Naast 30 andere mensen, dus heel speciaal was het ook niet. Maar dat is wel het moment van de avond, moet ik zeggen. Heel mooi. Ja, of house, want dat soort stages heb je daar ook. Stel je voor, je staat aan de Waalkade, je hebt uitzicht over de Waal, die rivier, je weet wel. Heel veel bewegende hoofdjes zie je voor je. En de zon die langzaam zakt in de zee. Een rivier. Ander liedje natuurlijk. Ja, ik wil je graag even meenemen naar mijn vrijdagavond met een van de meest viraal gaande house tunes van dit moment. Glow FM en Culture Untrapped.

0: Hallo FM, je hoorde Nothing to Lose. Ja, heb je de festivaltrend van Douwe Bob van dit jaar al gezien? Ik zie op TikTok ontzettend veel filmpjes voorbij komen waarin hij tijdens zijn eigen optreden tussen het zingen door even richting de bar loopt om bier te halen voor hem en zijn band.
1: Had ik 5 bier in 1, 0-0 bier zitten. Voor mij. Gaan jullie dat maken, dan ga ik dat nu brengen. Dan ga ik dat nu halen en dan heb ik 3 minuten de tijd. Dat weet ik, want dit nummer duurt precies 3 minuten.
0: Grappig toch? En het lukt hem nog ook, hè? Douwe Bob, in 3 minuten tijd biertjes halen en weer terug naar het podium. En gewoon zingen tussendoor ook, hè? Wat een talent. Nothing to Lose hoorde je bij Glow FM. En nu Benjamin en Fresco.
2: Zij zegt nooit...

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

Ja, als je dit hoort, dan weet je dat je naar Glow FM aan het luisteren bent. Het waren The Pretty Boys from Saint-Tropez, Aliens, hoor je. Ja, ik zei het net al, iets voor 12 uur bij Erik in zijn programma. Vanmiddag ga ik iets bekendmaken. Iets dat terug van weg is geweest bij Glow FM. Heel wat jaartjes geleden deden we dit ook al wekelijks op de radio hier. Ja, en nu gaat het dus terugkomen. De zaterdagmiddag van Glow FM gaat veranderen. En dat vanaf volgende week al. Wat het is, dat hoor je vanmiddag om 2:10. En nu Just a Jack, Style & John.

Joe Jonas Brothers hoorde Slow Motion bij Glow FM. Tijd van Glow FM weekend weerbericht dan. Temperaturen lopen op naar 28 graden vanmiddag met veel zon. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen vooral bewolking en kans op wat regen. Eén file bekend bij de ANWB, die vind je op de A2 in de richting Eindhoven. In de regio Eindhoven moet ik zeggen. Richting Knappen-Batadorp, daar 4 minuten en 6 kilometer. En Flitsmeister heeft goed nieuws, want snelheidscontroles zijn er niet. Zometeen Nickelback, When We Stand Together, komt eraan.

4 Ultra en Talk to You. Altijd leuk om van je te horen, hè? Berichtjes welkom kun je altijd sturen via de Glow FM app. Els heeft dat gedaan. Zij is onderweg naar Eindhoven om lekker een middagje te gaan shoppen. Met haar dochter stuurt ze. Nu lekker met de radio aan. Onderweg naar de stad. Bart die staat kwarktaart te maken in de keuken. Ook lekker. Lekker feestje. Altijd wel lekker om met de zomer. Kwarktaartje. Lekker fris. En nog een appje van Marijn gewoon binnen. Hij vroeg zich af of ik toevallig Rutger van Barneveld kan draaien met zwoele zomernachten. Nou, zou zomaar eens in de pijpleiding kunnen zitten. Gaat niet lang meer duren. Tenminste, jij bepaalt zometeen of die gedraaid gaat worden, ja of nee. Zometeen vertel ik je er meer over. Ook zometeen aan Lesso en One Republic. En nu Nickelback, When We Stand.

Allen en 20 Seconds bij Glow FM. Winnaar van The Voice of Holland dit jaar natuurlijk. Over iets meer dan 20 seconds bepaal jij welke hit er helemaal gedraaid gaat worden. Je kunt het dus eigenlijk een beetje zien als The Voice. Ik laat je stukjes van twee hits horen, maar draai je om met je rode The Voice stoel voor de een of voor de ander. Het is aan jou. Ze zijn midden in de...

De nieuwe van Bente. Jongen, 3, 2, 1 bij Glow FM. Dan is het aan jou. De vraag is, welke van de volgende twee hits gaat al zometeen helemaal gedraaid worden op de radio? Wordt het Rutger van Barneveld of toch Justin de Wild? Ik kon het heel simpel laten weten zojuist via een gratis berichtje met de Glow FM app. Dit is gedaan door Marieke. Zij stuurt graag zwoele zomernachten. Dat is mijn anthem van het moment. Nick wil graag Cheerio horen. Dat stuurt hij terwijl hij de post aan het bezorgen is. Mooie foto's stuurt hij mee in de Glow FM app. Cheerio zegt ook Elsa. Anne gaat voor Rutger van Barneveld. Ze heeft hem afgelopen week op de Nijmeegse Vierdaagse feesten zien optreden. Niet normaal wat voor feest dat was. En nog een appje van Henk. Hij zegt, doe mij maar Rutger van Barneveld. Toch wel de hit van het moment. Dat is het ook wel, hè? Toch wel langzaamaan een klein beetje Cheerio verslagen, zou je kunnen zeggen. Rutger van Barneveld is de winnaar in deze Hollandse battle. Dit is Glow FM en zwoele zomernacht.

0: feest op de radio met Rutger van Barneveld. Je hoorde zwoele zomernachten als winnaar in de Hollandse battle vanmiddag. Zaterdagmiddag van Glow FM, zometeen hoor je Rio After the Love. En ook Calvin Harris. Met Satisfy binnen een paar minuten.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In het dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21.
0: Dankjewel Jan, dan Glow FM verkeersinformatie met een vertraging voor de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Knooppunt Batendorp en Knooppunt De Hocht, 3 minuten, 3 kilometer. En een melding voor de A50 tussen Knooppunt Eckersweijer en de A2 richting Den Bosch. Daar is de verbindingsweg dicht. Komt dat er een auto in brand staat, verkeer richting Den Bosch kan omrijden. Dan moet je de A2 in Tilburg volgen. En dan keren bij de afrit Best. Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles, allebei op de A2. Richting Knaamend de Hoogte, eerste 220.2. En richting Echt, de volgende bij 222.6.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: Bouwbuddy.nl.
4: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
13: Raymond Woutersen.
0: Martin Garrix heeft een nieuw liedje uitgebracht samen met U2. Ik laat zo meteen een stukje van dat nieuwe liedje aan je horen. Ook Rio, After the Love, naar Calvin Harris. Hey,

0: echte Glow FM classic. Je hoorde Rio en After the Love.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Echte Glow FM zomer classic. Ik weet niet of je een klein beetje naar de weer-apps hebt gekeken. Morgen even een beetje minder, hè. 23 graden, 's middags kans op wat regen. Maar volgende week woensdag en donderdag gewoon weer 35 graden en zon. Niet normaal, toch? Niet normaal. Ik wil je graag even voorstellen aan de nieuwe muziek van Martin Garrix. Vorige week stond hij, net als al zijn andere DJ-collega's, op Tomorrowland. Dan legde hij op een gegeven moment eigenlijk alles stil. Ja, zo dus. Dat deed hij om de primeur van zijn nieuwe liedje in première te laten gaan. Ja, en niet met de minste namen. Hij is namelijk de studio ingedoken met de mannen van U2. Gisteren officieel uitgebracht. Kleine snippet hier.

0: net even anders weer, hè, dan de normale Martin Garrix hit, zeg maar. Nou, grote kans dat je deze zeer snel terug gaat horen op Glow FM. Martin Garrix ga ik zometeen sowieso draaien samen met Ed Sheeran. Repeat It komt eraan. Ja, en nu eerst iets anders.
1: Yo, het is je boy Roddy Flex. Shout out like Glow FM. Je weet zelf dat je best op school.

0: Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran. Zaterdagmiddag van Glow FM. En Repeat It. Glow FM blijft staan. Nick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Raymond.
0: Alles lekker?
1: Zeker, zeker. Lekker bijna weekend.
0: Ja, jij bent nog druk bezig met de laatste brieven aan het bezorgen voor de post, toch?
1: Ja, zeker. Klopt helemaal. De laatste loodjes.
0: Had je veel vandaag of viel het mee?
1: Nou, we merken bij de post ook wel dat het vakantie is. Dus het is wel allemaal wat minder dan normaal. Dus valt mee.
0: Ah, dat is wel lekker, lekker. Hoeveel heb je nog te gaan dan, denk je? Hoeveel uurtjes?
1: Ja, denk nog een half uurtje of zo, dan ben ik lekker klaar.
0: Oh, en daarna heb je al iets leuks op de planning staan?
1: Nou, eigenlijk niet heel veel. Lekker de radio aanhouden, denk ik.
0: Lekker rustig weekend met de hits van Glow FM. Ik hoor het al.
1: Zeker, zeker.
0: Heerlijk. Hey, hou hem lekker aan, zou ik zeggen. En succes met de post, en ik.
1: Ja, dat komt goed. Dankjewel, hè.
0: Extra veel muziek vanmiddag bij Glow FM. Zometeen nieuwe muziek van Bibi Rexha en David Guetta. Sad Girls, Chef Special draai ik zometeen. Fly Like Me. En dit zijn James Hype, Sam Harper en Bobby Harvey. En Waterfall.

grote problemen vanmiddag. Ja, je zou kunnen zeggen dat de wereld misschien wel stilstaat. Ja, we kunnen ook niks leuks meer bedenken. Nee, echt helemaal niks leuks meer. ChatGPT heeft storing. Oeh, ja, dat vind ik toch vervelend. Nieuwe muziek van David Guetta.

Dave Armstrong bij Glow FM. Je hoorde Love Has Gone. Je weet wel, dat is familie van, hè? Familie van Neil Armstrong. Ja, de man die als eerste mens een voet op de maan zette natuurlijk. Nee, gekkigheid allemaal nog. Geen familie voor zover ik weet. 2 minuten over half 2, ik geloof een weekend weer bericht. Temperaturen lopen op naar 28 graden vanmiddag met veel zon. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen vooral bewolking en kans op wat regen in de middag. Situatie op de weg, 1 melding voor de A50. Tussen Knelbert Eckersweijer en de A2 richting Den Bosch. Daar is de verbindingsweg dicht. Komt er opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Den Bosch kan het beste Tilburg volgen over de A2. En daarna keren bij de afrit Best. Flitsmeister meldt goed nieuws, want snelheidscontroles zijn er niet. Deze man komt naar Nederland. Hij gaat de Ziggo Dome weer spelen. Teddy Swims.

0: they do.
1: Echte Glow FM classic van Justin Timberlake. Je hoorde Like I Love You bij Glow FM. En daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. De man die gisteren bekend heeft gemaakt dat hij naar Nederland gaat komen. Volgend jaar gaat hij de Ziggo Dome doen, Teddy Swims. Je hoorde hem zojuist met Mr. Know-It-All bij Glow FM. Dit weekend is weekend 2 van het Belgische festival Tomorrowland. Zometeen wil ik je even meenemen in de magische sfeer die daar hangt. Ondanks dat ik er nog nooit geweest ben, ga ik het zometeen toch even doen. Ook zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En nu deze ex-Glow FM Spotlight, nieuwe muziek van Ferric Dawn. Hier is Last at the End.

0: FM, Cameron Whitcomb.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En Kingdom of Fear hoor je. Het is weekend 2, dit weekend van Tomorrowland in het Belgische Boom. Nou, het is het festival als het gaat om dance. Op de mainstage staan dit weekend Armin van Buuren, Calvin Harris, D.O.D., Dimitri Vegas, Morten, Mike Williams. Nou goed, geen flauwe naampjes dus. Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar je moet weten dat het voor velen echt een bucketlist dingetje is, hoor. Naar Tomorrowland gaan een keertje. Kelly, Glow FM luisteraar Kelly, is onderweg naar Tomorrowland. Stuurt ze in de Glow app. Lekker met de radio nog aan. En ook een Max is onderweg. Sterker nog, hij parkeert as we speak zijn auto daar, stuurt hij. Veel plezier Max en Kelly daar bij Tomorrowland. Ja, ik dacht, ik geef je een klein beetje sfeer voor als je niet naar Tomorrowland gaat. Zou natuurlijk zomaar kunnen. Wil je even meenemen naar vorig weekend? Op een moment stond de Alesso te draaien. En ja, dat klonk ongeveer zo. Echt een magische sfeer. Hier, iedereen zingt mee, hoor je? Ja, mooi toch? Van nu al omhoog, handen in de lucht. Dit is echt zo'n festival anthem van de bovenste plank. Zo'n track waarbij je meteen weer midden op een festivalterrein staat. Echt zo'n nummer dat duizenden mensen tegelijk uit volle borst.

en Alesso en If I Lose Myself. Komt nog een appje over binnen van Maxime in de Glow App. Zij stuurt werkelijk alles aan dit liedje is perfect. Een van de beste dance hits aller tijden. Ben ik het mee eens? Zit je er al klaar voor? Zo meteen een grote bekendmaking. De zaterdagmiddag van Glow FM gaat veranderen namelijk. Dus iets dat terug van weg geweest is op de radio hier bij Glow. Heel wat jaartjes geleden deden we dit ook al wekelijks op de radio. En nu gaat het terugkomen. Wat het is, dat vertel ik je binnen nu in 20 minuten. En nu Mark Amber voor je. Dit is Belong Together.

0: zo'n niks aan de hand liedje dit, hè. Belong Together, je hoorde Mark Hammer bij Glow FM. Paar minuten voor twee, zometeen dus de grote bekendmaking. Ook een Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En je hoort zometeen Kygo en Save My Love. Even kijken, ik heb nog geen plannen voor vanmiddag. We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
5: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker, dankjewel. Situatie op de weg dan. Exact 2 uur. Glow FM verkeersinformatie. 1 vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leendehyde en knooppunt Batadorp. 3 minuten, 4 kilometer. Een flitsmeister met 1 snelheidscontrole. Voor diezelfde A2 de andere kant op dan. Eindhoven-Maastricht bij Roosteren. 229.7.
4: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
10: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Raymond Woutersen. Groots nieuws. Binnen nu en een paar minuten ga ik het je vertellen. Ook Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Hoi naar Keigo en Khalid.

0: Nate Smith bij Glow FM, je hoorde Fix What You Didn't Break. En daarvoor nog Kygo en Khalid en Save My Love. De hele middag ben ik je al lekker aan het maken. Er gaat iets veranderen bij Glow FM. Iets wat je wellicht, als je een echte OG Glow FM-luisteraar bent, al kunt herkennen van vroeger. Toen hadden we namelijk ook wekelijks ditgene dat nu gaat terugkomen.
1: De Glow 30.
0: Hey. We kunnen het eindelijk zeggen. Vanaf volgende week hoor je elke zaterdagmiddag de 30 beste, grootste en populairste hits van de week op de radio bij Glow FM in de Glow 30. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur. En, dit kun je in die Glow 30 verwachten de komende weken.

0: De Glow 30.
1: Ja, en uiteraard is er ook ruimte voor muziek uit de regio Eindhoven. Wekelijks ga je in de hitlijst van Eindhoven ook de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight horen namelijk. Dat is de belangrijkste track van die week uit de regio Eindhoven. Elke week rond de 2:50 maken we die bekend, die nieuwe Spotlight. Nou, vanaf dat moment ga je die track ook een week lang extra vaak horen op de radio. Zometeen hoor je alvast een oude Glow FM Spotlight. Een paar weken terug pakte Niels van Zandt de belangrijkste nieuwe Eindhovense hit. Everywhere I Go hoor je zo. En eerst de voetjes van de vloer met

Muziek uit de regio Eindhoven. Niels van Zandt, die komt uit deze regio met To Fabiola en Everywhere I Go. Hoor je hier bij Glow FM. En daarvoor nog zomer muziek op je radio. Louis Fonsi en Demi Lovato en Echa Mela Coupa. Ja, je ziet het dan alles. Het is zaterdagmiddag in de regio Eindhoven. De binnenstad loopt vol met shoppende mensen. Langzaamaan zie je ook weer wat meer PSV-shirtjes tevoorschijn komen. Ik heb er nog wel een aantal voorbij zien lopen. Wil ik het zometeen even met je over hebben, over PSV. Ook zometeen Antoon, de enige. En dit is Adam Poort.

Nou, het is nog een week tot PSV weer gaat voetballen. Nou, dan weet je, de zomer loopt heel langzaamaan alweer op zijn einde. Laten we er nog niet te veel over nadenken. Zeker niet als je kijkt naar de temperaturen volgende week. Woensdag en donderdag, 35 graden. Lekker, lekker, lekker. Volgende week zondag gaat PSV dus weer voetballen. PSV AZ in de Johan Cruijffschaal. Vanaf 6 uur, volgende week zondag, 2 augustus, volg je alles rondom die wedstrijd hier live bij Glow FM. We hebben twee verslaggevers in het stadion zitten. Erik en Mark in dit geval, zij gaan verslag doen van die wedstrijd. Dus dan krijg je alles mee rondom de wedstrijd van PSV die avond. En dat doet Glow FM altijd, hè. Mocht je denken, nou, dat wist ik niet, heb ik nog niet eerder meegekregen. Bij Glow FM het hele jaar door, zodra PSV voetbalt, volg je alles van de Eindhovense voetbalclub hier bij Glow FM. En het mooiste is misschien ook nog wel, we geven ook geregeld tickets weg. Eigenlijk voor elke thuiswedstrijd van PSV. Vanochtend toevallig in de show van Erik. Erik opent je weekend. De eerste tickets van het seizoen zijn alweer weggegeven. Dus hou Glow FM vooral goed in de gaten. Maak je kans op tickets voor PSV. En dit is een echte Glow Classic van Silver, Turn the Tide.

echte Glow FM Classic. Silver, je hoorde Turn the Tide. 2:30. Even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Temperaturen lopen op naar 28 graden vanmiddag. Veel ruimte voor de zon. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen vooral bewolkt en 's middags ook kans op wat regen bij 22 graden. Goed nieuws komt er vanaf de weg. Er zijn volgens de ANWB namelijk geen vertragingen. En Flitsmeister meldt ook geen snelheidscontroles. She's All I Wanna Be, Tate McRae, hoor je zo meteen naar Mac.

lekker deze. Topic en Becky G. Nieuwe muziek bij Glow FM. Je hoorde Sorry Papi. Heb je hem al gezien in de hitlijsten? Wonderwall van Oasis is terug van weg geweest. Al is het nummer eigenlijk sowieso nooit echt verdwenen geweest natuurlijk. 30 jaar na de release beleeft Wonderwall van Oasis een opvallende comeback. De klassieker is opnieuw een grote hit in het Verenigd Koninkrijk. Nadat duizenden Engelse supporters het WK-nummer tijdens het WK-voetbal spontaan begonnen te zingen. Na de wedstrijden van hun nationale ploeg. Ook de spelers zingen inmiddels mee. Ja, waardoor het lied is uitgegroeid tot het onofficiële WK-anthem van Engeland. Nou, WK mag dan wel voorbij zijn inmiddels. Over met de aandacht voor de hit is het zeker niet. Dankzij die massale aandacht schiet Wonderwall opnieuw de hitlijst in... en bewijst het dat een goed nummer zelfs na 3 decennia... nog een heel nieuw publiek kan veroveren. Nou, nu is dat ook aan het overwaaien naar Nederland. Dus ik dacht, ik ga hem ook eventjes draaien. Oasis bij Glow FM, dit is Wonderwall.

Ja, of nog gezonder misschien wel. Roxy Dekker is gestopt met vapen. Ja goed, alle gekheid op een stokje. Eigenlijk zingt ze, ben in VIP vanavond. Maar ja, je kunt het ook net even iets anders in je hoofd horen. Een klein mama appelsapje. Dit is Roxy Dekker, haar nieuwste hit bij Glow FM. Dit is Superstar.

0: naar Nederland, hè? Dit jaar, in oktober, naar de AFAS Live. De man die je net hoorde. Het zomerse Je Matier van Mad Regime bij Glow FM. En daarvoor nog Roxy Dekker, Superstar. Zaterdagmiddag van Glow FM, gevuld met hits. Zometeen hoor je Criss Cross Amsterdam. En ook... de nieuwe Bakermat, het zomerse I Love Life, binnen een paar minuten.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 3 uur.
8: Rob Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Robert. Dan de Glow FM verkeersinformatie. Exact 3 uur. Met goed nieuws, geen files en ook geen snelheidscontroles gemeld.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl. Bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Raymond Woutersen.
0: Zaterdagmiddag van Glow FM met zometeen Samber. Crisscross Amsterdam staat ook klaar. Whatever. En nu Bakermat en Rani. Dit is I Love Life.

0: een van de eerste hits van Criss Cross Amsterdam samen met The Boy Next Door. Je hoorde Whenever bij Glow FM. En daarvoor Bakermat en I Love Life.
1: De Glow 30.
0: Ja. Dikke kans dat die Bakermat-hit volgende week in de Glow 30 te vinden is. Uurtje geleden bekendgemaakt, hè? Hij komt weer terug bij Glow FM. De hitlijst van Glow. De Glow 30, de 30 populairste hits. Hoor je elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. De 30 beste, grootste en populairste hits van de week. Ja, en ook wekelijks gewoon Eindhovense hits in die lijst te vinden. Hè? En sowieso ook de bekendmaking van de Glow FM Spotlight ga je ook vanaf volgende week in die Glow 30 horen. Muziek van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, komt eraan, hoor je zo meteen. Ook Showtek en Kate Ryan. Ella, na deze, dit is Summer.

Taylor Swift bij Glow FM. Jorden, I knew it, I knew you. En daarvoor nog 12 to 12, Somber. Blijft een lekker liedje, toch? Altijd leuk om van je te horen via de Glow FM-app. Ilse is aan het diamond painten, stuurt ze. En Luc, die is ook aan het luisteren. Hij is onderweg naar de Tilburgse kermis met Glow FM aan op de radio. Lekker. Ja, en Glow FM zou Glow FM niet zijn als we geen muziek uit de regio zouden promoten. Dit zijn Eindhovenaren Sjoerd en Wouter Jansen, beter bekend als Showtech. En zij maakten een remix van deze hit.

hebben met z'n allen toch een aantal bewolkte dagen achter de rug. Vandaag schijnt die zon weer volop, temperaturen tot 28 graden. Dus het lijkt mij de hoogste tijd voor een dikke zomerklapper zometeen. Maar welke? Zometeen geef ik je de keuze uit 2 zomerhits. Binnen een paar minuten bepaal je de playlist van Glow FM.

0: Hunter X Golden bij Glow FM. Tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Temperaturen lopen op naar 28 graden vanmiddag met veel zon. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen vooral bewolkt en 's middags ook kans op wat regen bij 22 graden. Goed nieuws van de ANWB. Files zijn er niet. Flitsmeister meldt ook geen controles. Nu hoor je Snelle en Mark Vlog. Park je biertje, vrienden. Glow FM.
1: Parkje, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Snelle en Mark Floor, je hoort een parkje, biertje, vrienden bij Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, en heel eerlijk, meer dan dat heb je ook niet nodig, toch? Ja, oké, misschien een picknickkleedje. Ideale zaterdagbesteding, dacht ik zo. Zit je al een beetje lekker in het weekend? Ga je een beetje goed? Zon, 28 graden vandaag. Sowieso wordt het vanaf dinsdag weer heerlijk zomerweer. Hè? Misschien zelfs wel een tikkeltje te warm, maar hey, we mogen niet klagen, toch? Apotheose van het zomerweer van de komende weken bereiken we waarschijnlijk woensdag en donderdag met zon en temperaturen tot 35 graden. Om het weekend te vieren en alvast een beetje op te warmen, dacht ik misschien wel leuk, even een zomerbattle. De vraag aan jou is, welke van de volgende twee hits wil je zometeen helemaal horen hier op de radio bij Glow FM? Zeg het maar, het is aan jou. Samba de Janeiro, optie 1 van...

0: toch Calvin Harris liever. Go FM. Ja, zeg het maar, het is aan jou. Samba de Janeiro of Blessings? Welke van de volgende twee zomerhits wil je zo meteen helemaal horen? Jij bepaalt het. Eerst Lost Frequencies en nu...
1: Ipa Dupa.

Justa, Jackstyle John en Turn the Lights Off hoorde je bij Glow FM. Schappig, deze vrouw, Justa, dat is een vrouw, heeft een nieuw liedje uitgebracht een paar weken terug. En dat is eigenlijk bijna exact hetzelfde als Turn the Lights Off. Alleen dan, nou, net even iets anders.

hebben er ook weer een nieuwe remake koningin bij, volgens mij. We zaten midden in de zomerbattle. Welke van de volgende twee hits wil je helemaal horen? Het was aan jou. Optie 1.

0: por Calvin Harris. Ja, het was aan jou. Je kon bepalen via een berichtje in de Glow FM-app welke van deze twee er helemaal gedraaid gaat worden bij Glow FM op de radio. Is gedaan door Erik. Hij zegt, doe mij maar Samba de Janeiro. Lekker liedje. Jeannette is erbij. Zij is de barbecue aan het opzetten en wil graag Blessings horen. Een van haar lievelingsliedjes. Aller tijden stuurt ze. Heb je van Bruno, doe mij maar Samba de Janeiro. Wat een heerlijke hit blijft dat zeg. Ultieme zomerklassieker, dat laten we Paul weten. Doe mij maar Samba de Janeiro van Bellini. En ook nog een appje van Marcel. Hij zegt, doe mij maar Bellini Samba de Janeiro.
1: Samba!
0: Nou, je hoort het al. Dit was niet zo'n hele lastige battle vanmiddag. Ruimschoots gewonnen. Van Calvin Harris. Bellini bij Glow FM. Dit is Samba de Janeiro. Dat zeg ik.

0: moi.
1: Cloud bij Glow FM, joden, écoutez-moi. Heb je het ook gezien? Bruno Mars die rijdt met een Vespa over het podium bij zijn optreden in Milaan. Ja, doet hij in elk land, hè, waar hij optreedt, komt hij geregeld met typisch culturele voorwerpen het podium op. Nou, zo deed hij dat dus in Italië met een Vespa. Echt Italiaans ook wel, hè? Dit is hem, Bruno Mars.

Ken je James Bay nog? Jawel toch? Hij heeft niet zo heel veel hitjes gehad. Meest bekende is deze. Best Fake Smile. Maar hij heeft nog een ander liedje dat vind ik een klein beetje ondergewaardeerd. Maak nog even van de gelegenheid gebruik om die te draaien. Dit is James Bay en...

Leuk deze toch? Ondergewaardeerd liedje van James Bay. Je hoort Chew on My Heart bij Glow FM. Een paar minuten voor vier. Volgende week hoor je hier de Glow 30, de hitlijst van Glow FM met de 30 populairste hits van het moment. Ja, en vanavond vanaf 11 uur begint de Glow FM Dance Night met onder andere A Taste of Dance met Marcel van der Steen. Ook Transmission met Sven Engelen vannacht. Ja, blijf hier, want tot die tijd krijg je de beste hits van Glow FM met zometeen onder andere Paparazzi van...

0: Jugel. Veel plezier, goed weekend.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 4 DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 5 minuten vertraging. En tot zover de...
3: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
11: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholt-Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholt-Veem.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 5M. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6:00.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan, anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velia. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en midden in het festivalseizoen neem ik weer een uur lang mee langs de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vandaag wat platen meegenomen van onder andere Didier Sinclair, Elias Barrientos, Oliver Heldens, Kubico, Chas and Sabellas, Josh Butler, Kevin Knapp en een mash-up met Madonna. Straks hoor je de oude danskaker van Tiga, Chris Lake en Attic. En ook deze week is er natuurlijk weer een nieuwe. Deze zaterdag is die van Mr. Belt and Weasel. Zometeen hoor je Thinking About Your Love van Moes. En die lyrics komen uit de disco-klassieker Thinking About Your Love van Skipworth en Turner uit 85. Maar we beginnen in Parijs. Tour Maubourg vernoemde zichzelf naar een metrostation en levert met Drifting Away een jazzy, warme en lekker diepe vibe af.

0: Ik draai de Lovely Flight van DJ Sinclair. Nu opnieuw uit met Baron. Het origineel is uit 2000 en zit volgeleend goed. De vocal komt van Serious Intention. En het riedeltje eronder is Wannabe Startin' Somethin' van Michael Jackson. Maar dan wel de Brothers in Rhythm House mix. Zometeen hoor je de oude danskraker van Tiga, Chris Lake en Attic. Maar daarvoor eerst Thinking of You van Ilios Barrientos. Ilios en Barrientos was een duo. Maar Ivan Hall Barrientos gaat nu solo verder. En dus is de N verdwenen.
1: Jouw nummer 1 in de Beatport.
2: Glow FM.

duo draait al mee sinds 2013. De heren staan er bekend om dat ze klassiekers slopen en opnieuw opbouwen. Boogie Wonderland, Let's All Chant en natuurlijk It's Not Right But It's Okay van Whitney Houston zijn allemaal door hun handen gegaan. Maar voor Get Closer, geen bekende sample, maar werken ze wel samen met producer Enjoy. De plaat kwam gisteren uit op een eigen label, The Cuckoo's Nest, en zal vanavond zeker te horen zijn tijdens hun eigen clubnight.

en Tommy. Ik ken heel die Kiki verder niet, maar ik mag haar groef wel. Hiervoor draaide ik E-I-O-U. En als je dacht, waar ken ik dat van? Dat is I-O-U van Freeze uit 83. Geschreven en geproduceerd door Arthur Baker met de vocal van John Rocca. Oliver Heldens, Kreider en de Young Punks hebben er 3 klinkers bij verzonnen en de rest gewoon laten staan. We gaan door met Special Eyes van Massino. En die titel, nou, die komt helemaal niet voor in de plaat, joh.

second of the plaat loopt. Daarvoor hoorde je Somos Uno van Chus en Sabellas. Die twee hadden jaren niet samen in de studio gestaan en dit is hun eerste plaat na die reunie. Tribal percussie of, zoals je dat ook kunt zeggen, tropische trommels. Ik heb nog vier platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je Odin en Fatso samen met Noah Melly met You Don't Want to Think About It. Alweer de derde track van vanavond die over denken gaat. Maar we beginnen met Bad Habit. De Brabantse Thomas Newsen en de Duitse Lovra leveren een stevige tech house rework op van ATFC's Bad Habit uit 2000. En dit is dan weer de Ultra Remix. Low, low, low, low.

Ik draaide Ain't You Naughty van Kevin Knapp in de remix van Daniel Orpi. Die vocal die is ook van Knapp. Hij zingt namelijk al zijn platen altijd zelf in. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met een mashup van Discwalker. Talk to You van Another versus Into the Groove van Madonna. Fijn weekend. Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man

drijvende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen, bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon, bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Vision Machine and Friends.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt tussen 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Er waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.